0: du vivant, t'as mangé 13 ans, moi, ça?
1: Oui, il y a plus que bidonné. Oh, de bien. Agréable, beau peu de coton, de. Vive à Cairo, il m'a ramené de Rémane.
2: Ah, bon, chaque Cairo?
0: Pas de penon, ça?
1: Ah, ben, il sort des vivants, il m'a ramené. C'est le, par exemple, une assurance maladie, il s'est pris une assurance bedin. Elle s'assure de ça. Ah, entre ce qu'on prend, c'est d'un.
0: Ben, pour aller crédit, on l'y est sans marpéen, nous m'en brèguons.
1: Ya, oui, ben, y'a un mot pénègue, ya. Dame vous êtes là, du volet, je me recherche à droit par vagasin que peut-être par où est Marges ou une taxe supplémentaire. Une taxe à nul, tout peut-être je me recherche, une taxe, ah bon, là peut-être rendre une taxe, t'as une non, bon, là une TVA. Mais oui, il y a une taxe, mais là que t'as bien une assurance maladie. Avantage neuf, n'est-ce ni, bémis, payant, bah, mais c'est bien, tu as une avantage neuf.
0: Il y a arrivé après Branet, quoi.
1: Voilà, il y a.
0: Mais ça veut dire que tu fais le change, bénéfice.
1: Mais que demain, il y a eu duel. On a tous dû participer, puis ils se sont mal, hein,
0: pas d'une clan. Le résistement à bouchade, bah, j'ai payé mieux à Ronald, mais normalement.
1: Voilà, il y a. Bah, il y a maître sous cela, hein. Ouais. Mm-hmm. Vive à Cairo et demain.
0: Yeah, Bernadette, ne se pas goût, si on peut utiliser le blé passé, tu vois.
1: Pas le blé de Zeg à Porigine.
0: Ah, il y a besoin de tamadja ou
1: de Zeg Vli. Ja, ik kan hier namens hem gaan naar buiten houden. Maar
0: je bent nog wel een avion, zo wel?
1: Ja, want je wilt redden, dan gaan we stoppen. Dan
0: moet je nou wat te moeten doen.
1: Oh, nan. Dan, zo is een man van Norian, Yannick de Gazanijn. Maar je bent een trein van Norian, maar voor hij van Norian, Yannick de Gazanijn. Je bent een goeie, je bent een beetje luskijm en een kino, maar je bent een kino. Oh, dan ben je met de waard over me. Maar wie een droger geeft, maar ze me decideren de mond, maar de continuïteit mag in.
0: Je weet ook hoe je toe de papieren weer ook, hoe je de paspoort, visa, toen en trouw.
1: Want je me bent per op en me fa per jou. Na pas ik deze jij wat prestut. Ah ja, maar dan me decideren de mond draag, want decideren. Je
0: weet niet zo de aeroport de Paris, quoi.
1: Ja, de arriba Montparnasse, niet wat je meer ook haafie, que in non à l'armor plage ou en droger nain.
0: Je hebt niet meer arrangé dat je me notie.
1: Pas? Ik ben hier. Ik ga ze nemen door als hij. Apedon arriva bij een onze mesgunige chauffeur. Min matin mon burma, ik me harten een nouvelle frontière. Je zei pas mes en autobus de Ziskoindijn, min mon. Ja? Zou tu de cabidon zo aan doar, man?
0: Je partout, hein?
1: Elle partout, ja.
0: Je me propos de refal, mais bezo mio arriva de sot.
1: Bezo arriva de vera. Oh, mais la burma me ze merde igual, t'en fais pas. Arlen ze ne, oui, un chéri, min wordain mon va, mesele. Am gunne ki non me hinne wie ich galega non so wann ich responde dein bon me ze merde me hinon me debrouille me hinon am skave de hulwar men fete mon
0: petit de pas da voyage mon et Canada de ça
1: i pem dro de 10000 km benege to ya se ya me on est lanche là toi que retardoué ba Paris déjà j'ai collé un avion bromenoué. Ze collecteert. Alleen zijn arriba Toronto, zijn hoe raya baluchon ou en pan.
0: Et Toronto pour devant un avion.
1: Ja, Toronto. En ze niveau changeet avion.
0: Alleen peut-je mettre un avion en la Loire.
1: Alleen peut-je mettre une oran mon de Winnipeg. Deux villes pem quand tu le mets de Béroa.
0: Du se mahir Brazil Row.
1: Du se mahir un avion.
0: Winnipeg zijn ze weer Manitoba.
1: Ja. Ja, ja, onze marge, frasson, ze van Manitoba.
0: Abou, tu doet je meer als heb je pas?
1: Wat je houdt niet, me dit je meer. Houdt niet, goeie galek toch aan je, maar dat is mijn proper mamber, maar. Arie, non taldanje, il arie dan, il leg naar mijn huid, maar ik goeie anglais. Ah bon, maar ik goeie jamais toch aan je, maar. Ah, me dit, comme ze mijn papier dit, maar dat die, Frans. Ah, Frans, ja, ja, maar dat die, Frans, maar dat die. Maar laat je die me, er is een laar aan je, dus een wientje mee. Hij doet comprende, Bretagne, En zin dat component, hij is sinds in de Azië, vrijgenomen. Ik schom daar mijn balis uit, zo wel. Het gaat niet de goja galect hein. Maar ja, maar, on est op, pijn, hein, op een beetje minuut, neem maar mekaar hier, hein. Rijn dat je een droog.
0: Du de, ouais, du zet de tijmer, oui, en chané arrivé à maman ça, pis, pis, wie zoeit moi ça?
1: Ja. Pa, maar mijn schuur was rond mond, maar dan zie ik wat greff uit de mager liggen. Haar wil me maar rond liggen, dus.
0: Ah, d'accord. En wie change je petit de tijmer, Marcel?
1: Maar ja, me sele wel in Chedijn. Bon, maar dan in Couja de Nopenek, quoi. Kabi non zijn de Couja galek toch eentje, ma fin. Je la rep, je. Lesk je ook paliseu, Bahama. Wie de restaurant, zei bang. Je me moet je me non, maar me hier het arriba, min wat drie dan moet. Maar wat een boe is op, je wel laat, Toen is er partij aan voyage. Je hebt een telefoon in de zin van mijn familie, maar je hebt op een kantje met de handen gehad.
0: En je hebt daar toen garen?
1: Ja. Na nieuwe telefoon uit je taal, op een hospitaal. Bon, deze termis, je hebt de chemin Gortas, je hebt een telefoon uit de chemin Gortas, en je hebt een non aan mijn broeder. Je hebt een non aan mijn broeder in de zin van het, en je mandeert het uit. En je hebt een jullie haar. Oei, jongen, maar hij had het zo niet kunnen weten, maar hij had een natief van mijn zaad. Hij moest toch niet gelet. Hij moest die vorm van de carrière.
0: Ja, die is een dergement.
1: Een ja. Een natief, mijn brachter dat doet. Oei, jongen, maar hij had mijn zaad, mama. Oei. En we zijn niet best meer de auto, quoi. En we zijn de Saint-Claude.
0: Ja, avec aux familles Péduzé ou Chenderwi, Djégonza et Galec, non c'est quoi?
1: Aïe, aïe, aïe, Goja Galec, Goja Breton, nouvelle année.
0: Djégonza, moi, t'as mes Breton, il trésait.
1: Aïe. Pas calme, t'as mes.
0: Des chemins Bretonnettes, puis Francision du Zeb, et besoin tu dras la deuil d'Abroya Ural.
1: Ou Bocha Bretonnettes, hein. En c'est une, dire Savoie, Hazoué, Auvergne, Vendée. Hein?
0: Tu de deuil France, toutes.
1: Aïe. Ja, maar ze hebben wat tier aan Duitse. Ojojo. Bam de. Antidenerale, of prut Bahaman, prut Banturaal, de Grijste, de Noos. De Witin, me zouden de Heur, Hanteer, Naur. Wat je me heen op beek, wat bam de. Maar eu zei, Tijero de Witin, je me heen op beek. Me schreeuwen wat tout bij module dan die. Mama haan ons.
0: Wie verschijnt Pemelé à tout?
1: Tout, pas tout, mais enfin, principal, quoi. Pemodule d'Andé, Hans Mechanquet.
0: Mais du Zadjiz Pinouet, j'ai des. Du LV Drema.
1: Vive à Caire, on l'a dit, vive à Ziscoman tranquille. Enfin, moi, t'en laboure à deux, hein. Y'a, au jeu, très bien. Y'a, gamin, man, Ezetoa, oui, Dimni. Mgaba.
0: Doran choufen choumet?
1: Pas choumen. Nan.
0: Tachenev ras, tu sais?
1: Ouya. Un tuba de 300 hectares, une chinstalette.
0: Le phénomène d'oir, tu sais, plein de navines, puis tout le monde demandait, puis cocheté, puis.
1: À point de. Pour moi, tu m'y rends nain, tu sais, Winnipeg, mon de Gaoui Saint-Claude, gauche une chachin, watch a nose, wa. Maar zo na urbane met de visie, de marmise, weet je dat wil de neus, waar. Goezintje mee, ja. Hij laat het aan mij. Betrouwens, de schuur hoor, maar hier hebben ze daar even de logement, we met wat drie dommen. Papa, maar dan betaal hem niet bij Bretagne, we lintje met door, ze voor als je neemt dan door. We lintje met plein. Peel, Hans, direct.
0: Wat je kwijt, wat je niet raakt.
1: Trabet.
0: La guerre, la flangène, la tra.
1: Fongeleuse et redonne, hein. Era fongeleuse et redonne, ma. En ma, à peu près, intime.
0: Mais il y a une entreprise où. De chez tout là-haut à bas?
1: Nan, ou nan, entretenant Madin, avec. Bloqueux ciment de la quête sortie à Winnipeg, mais il y a mes signes plein, chien, avec une auto, boudoudoum. Ja. Maar alleen zijn we plein nog. En dan kan je een beetje gravillon. Maar dan is het goudron zal het. Ja. Een scorne. Hoe dan, Guillaume Passeman, een scorne die David Jean.
0: Is het alweer zero?
1: Is het alweer zero, ja. David Jean, dat is een robot.
3: Ino se khaitara nalle ne khaitara Tay matsaina nuit ni araviu Sorlu taqatoti Poi urtaelige nakipim mangarpit Arnawama
4: Au revoir, Zeus, je suis une zone encore nourreuse et lissapide.